Bana asante sana pande za Mwakiroba mbogani pale. Kutana segese matonge. Sio Mwakiroba. Mwakiroba mbogani ha?